Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

waar onze liefde breekbaar was, maar zo intens. Nooit een stem die me zei, dat wat je hebt, gaat ooit voorbij. Je was van mij.

onrust, onze passie werd gedoofd. Jouw twijfel over ons geluk kwam tussen ons, maakte alles stuk. En hoewel ik het probeer, schat.

0: van 3 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie. Het meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. En daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
2: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
1: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn 2-daagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
3: Ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
1: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

because my dreams are bursting at the seams.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
2: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
1: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
3: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
1: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: we forget.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
3: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
2: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
4: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
2: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

cha-cha again.

0: 1 Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: andersom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: NBOC Theater.
1: Aan de telefoon heb ik directeur van de Lampengiet in Veenendaal, Patrick Marcus. Welkom, Patrick.
2: Dankjewel.
1: Ik wil maar tutoyeren als je het niet erg vindt.
2: Dat lijkt me heel goed.
1: Ja, oké. Ja, het nieuwe theaterseizoen, daar gaan we het over hebben. Hoe ziet dat eruit? Hoe weet je waar de Veenendaalers naartoe gaan? Op welke manier zoek je zo'n theaterprogramma uit?
2: Ja, ik denk op twee manieren inderdaad. Er zijn een heleboel voorstellingen waarvan we weten dat Veenendaal warm verloopt.
1: Zoals?
2: Natuurlijk voor Stef Bos. Als van oorsprong Veenendaals artiest. Ja. En ook wel de tribute bands, de grote cabaretiers. En ik denk juist dat het interessant is, en dat hebben we dit seizoen ook wel gedaan, om de bezoekers uit Veenendaal en omgeving ook uit te nodigen om voorstellingen te zien die wat dicht of wat niet zo dicht bij hun eigen keus ligt, maar om ze meer te verrassen, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus, en dat

0: bepaalde voorstellingen. Hoe trek je die dan toch naar het theater?
1: We hebben een hele actieve marketingafdeling. En dat onbekend maakt onbemind. Dus wat we doen is, we hebben ook bijvoorbeeld een eigen podcast waarbij we makers interviewen. Dus we proberen mensen ook wel daarmee te verleiden om naar voorstellingen te gaan. En we hebben naast onze brochure natuurlijk waar we een heleboel toelichten. Bijvoorbeeld daar zit ook de keuze van de programmeur in. Waar ook net bijzonderdere voorstellingen in staan dan dat je zo op het eerste gezicht zou denken. En we hebben ook nog twee keer per jaar het magazine wat we uitbrengen.
0: Juist.
1: Dus dat is ook mensen informeren en ook een kick-off. Ja, daar zie je ook wel als je daar een voorstelling laat zien. Een cabaretier of gewoon een presentatie. En dan zie je vaak van, hé, dat kennen mensen niet, maar dat zien ze dan wel. En dan zie je ook in de verkoopcijfers na de start voorverkoop, zie je dat dan gelijk terug.
0: Ja, precies. En het gaat natuurlijk ook mond-op-mond reclame. Hè? Mensen vertellen er waarschijnlijk over. En dan dat lokt natuurlijk ook mensen naar theater. Gek woord om te lokken te zeggen. Maar...
1: Ja, nee.
0: Maar goed, zo is het uiteindelijk
1: wel. Een mooie lokroep,
0: ja. Want wat is er mooier dan kunst en cultuur te beleven als mens? Dat hoort zo bij het leven, vind je niet?
1: Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. En zeker in deze tijd. Hè. We hebben voorbij de illusie is onze... hoe zeg je dat? Onze slogan, zou je bijna zeggen, hè, van dit seizoen.
0: Ja.
1: Maar we zien dat er om ons heen... steeds meer niet echt is, hè, met AI. En we zien dat de echte wereld soms ongelooflijk is met alle oorlogen die heren in de wereld denken te moeten gaan voeren, terwijl het nergens op slaat. En in theater weet je dat dat op toneel niet echt is, maar je bent er wel echt bij. En het mooie daarvan is ook dat daar dingen over die spelen in de wereld aan de kaak gesteld kunnen worden. En daar bleef je nog echt dingen samen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat in deze tijd je echt nog bij elkaar komt en dat er een dialoog is.
0: Ja, dat is inderdaad heel belangrijk. Wanneer beginnen de eerste nieuwe voorstellingen? Welke maand is dat dan?
1: Nou, we beginnen traditiegetrouw eigenlijk met de Lampengietersdagen. Dat is de opening van het culturele seizoen. En daar staat het hele weekend van 12 september in het teken bij ons met name jeugdvoorstellingen. Maar dan presenteert heel cultureel Veenendaal zich op allerlei vlakken. En stiekem hebben we daarvoor al Queen & Bianca op 9 september met Harry Kidé. Dat is een reprise.
0: Gaaf.
1: En die komen ze hier weer twee keer spelen.
0: Ja, heel gaaf. Ja, leuk.
1: Ja.
0: Ja. Die zijn al een aantal keer bij jullie geweest. Die trekken natuurlijk ook wel publiek.
1: Ja, dit is zelfs, we komen nu twee keer, terwijl die voorstelling vorig seizoen ook al gestaan heeft. En qua publiek trekken, we hebben het afgelopen seizoen, waar we nu in zitten, dat is nu bijna afgerond, weer een record aantal aan bezoekers gehaald. Dus je ziet ook dat die behoefte om naar theater te gaan en of even de werkelijkheid ontvluchten of even gewoon met elkaar iets moois te beleven, dat daar een enorme behoefte aan is.
0: Ja, even in een andere wereld.
1: Ja.
0: Maar die toch wel reëel is waarschijnlijk, ja.
1: Ja, precies. Ja, dat is altijd mooi. Het gebeurt wel echt. Ja. En daar heb ik het ook wel vaak met artiesten over. Van toch is elke avond weer anders. Omdat het publiek op een bepaalde manier reageert. En dat gaat nooit helemaal perfect. Meestal zien we dat als publiek niet. Maar dat hoor je wel van de spelers. Dat, dat liep vandaag wel heel lekker, die scène. Of daar ging het helemaal fout. Dus je moet ook improviseren. En dat is denk ik ook wel wat in het leven zelf ook gebeurt. Van het gaat nooit helemaal perfect. Maar je moet er wel iets moois van maken.
0: Ja. Doen jullie ook theatervoorstelling voor jeugd?
1: Zeker.
0: Want daar begint het mee, hè?
1: Ja, we beginnen sowieso met de opening en met de Lampengietersdagen. Dus met name voor jeugd en natuurlijk de familie. Want je bent nooit te oud om een jeugdvoorstelling te kijken. En wat we ook hebben is dit seizoen weer 5 jeugdtheatervoorstellingen met een toegangsprijs van €10. Omdat we de drempel toch wat zo laag mogelijk willen maken. En dus daar kiezen we een aantal voorstellingen uit die gewoon dan bezocht kunnen worden voor €10.
0: Dat is mooi. Want hoe is het met die theatertoegangsprijzen? Is dat verhoogd de laatste jaren? Want het is allemaal duurder geworden natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Alles wordt wel duurder. Wat wij wel proberen, en een theaterproductie maken is gewoon heel duur. Hè. Aan het begin van het seizoen hebben we ook Titanic, een hele grote musical. Als je zo'n productie gaat maken, dat kost gewoon echt tonnen. Dus dat moet ook wel terugverdiend worden. Maar wat ik al zei, met jeugd proberen we de prijzen zo laag mogelijk te houden. En we hebben ook wel steeds iets van liever een iets lagere prijs. dan, hè, dat er ook veel mensen kunnen komen, dan dat we hele hoge prijzen vragen. Maar dat is echt wat de programmeur moet onderhandelen met de producenten.
0: Ja, ja.

0: Ja. Is Veenendaal nog steeds blij met de Lampengiet?
1: Ik denk met het programma zeker. Wat ik zei, de bezoeksaantallen die we zitten nu. Even kijken, 41.000 bezoekers voor alleen de professionele voorstellingen. En dat is een record sinds 2019. Het gebouw is natuurlijk, dit is het laatste seizoen in de oude Lampengiet, zeggen we wel eens. Omdat we nu de afgelopen periode ontzettend druk zijn met de voorbereidingen voor een nieuw theater. Waar een grotere zaal komt met 700 stoelen. En de lange wens al van Veenendaal. Er komt ook een kleine zaal met 200 stoelen, waar ook staakconcerten plaats kunnen vinden. En we gaan ook een vaste plek voor film bieden met 100 stoelen. Dus we willen echt een plek worden die ook overdag open is en waar een nog breder aanbod te zien is.
0: Heel mooi. Goede plannen.
1: Ja, zeker.
0: En wanneer zal het gebouw klaar zijn? Weet je dat ook?
1: Ja, nou, dit is het laatste seizoen. Als het allemaal volgens planning verloopt, gaat juli 27 zeg maar dit gebouw ontmanteld worden. En dan wordt er 2 jaar gebouwd, zodat we eind 29 een nieuwe theater hebben wat af is. Dat gaan we dan inspelen. Dus dan gaan we gewoon kijken hoe werkt het allemaal. En eigenlijk januari 2030 is dan de grote feestelijke opening.
0: Juist. Maar dat betekent dat Veenendaal het even moet doen zonder voorstellingen?
1: Nee, dat is niet zo gelukkig.
0: Okay.
1: Nee, want we willen het publiek behouden. Wat we nu ook al doen, ook bijvoorbeeld met de voorstellingen in Spectrum, laten we al meer kleine zaalvoorstellingen zien, omdat we die straks hebben. En we willen ook in die tussenperiode willen het publiek wel meenemen zeg maar naar de programmering die gaat komen. En ook gewoon de programmering die we hebben blijven laten zien. En we zijn ook op zoek naar een locatie in Veenendaal met een zaal van ongeveer 300-350 stoelen. En waar we dan tijdelijk theatervoorstellingen laten zien.
0: Ja. Mooi, mooi. Hoe is de samenwerking in de regio met de theaters?
1: Nou, wat we heel goed doen met de theaters in de regio is dat we de programmering op elkaar afstemmen. Want we programmeren allemaal zelf ons seizoen. En ja, we zitten best dicht bij elkaar, hè, met Ede en Wageningen bijvoorbeeld. En voordat we het seizoen definitief maken, hebben de programmeurs ook overleg om gewoon te kijken van, oké, wanneer staat die voorstelling? En soms zijn er ook echt voorstellingen waarvan je denkt, ja, dit vinden we belangrijk om te laten zien. Maar dat zal moeilijk zijn om publiek te krijgen. Dan moet je ze niet alle drie boeken. Hè? Dus dan maak je ook de keuze van, als jij die boekt, dan neem ik die ander. En dan verdelen we het publiek ook, zeg maar, in de regio. Dus zo proberen we dat met elkaar af te stemmen.
0: Ik zou zeggen, jullie zijn heel goed bezig.
1: Dankjewel. We doen ons best. Ja.
0: En hoe kunnen mensen, die kunnen gewoon op de website kijken van de Lampengiet.
1: Onze website is het programma helemaal te zien. We hebben trouwens wat nog even leuk is om te vertellen. Dat is iets anders wat we doen. We hebben vandaag de Lampengiet Masterclass Marathon. Met 3 jonge makers uit Veenendaal. Die een heel traject hebben gehad met coaches. Echte professionals. Zoals onder andere Ed Wubbe van het Scapino Ballet voorheen. En die hebben 3 voorstellingen gemaakt. Die vanmiddag en vanavond te zien zijn. En op onze website staat het hele programma voor volgend seizoen. En er zijn nog kaarten. Er zijn ook al voorstellingen uitverkocht. Want ja, sommige dingen lopen heel hard. Maar er is nog genoeg keuze.
0: Prima. Hey, dank voor je bijdrage aan ons programma. En met je mooie, goede verhaal over Theater de Lampengiet. Patrick Marcus, directeur van de Lampengiet Veenendaal. Dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Studio C, Beeldende Kunst.
1: Ja, Beeldende Kunst is weer aan de beurt, gelukkig. Bij mij aan tafel zit Johan Timmers. Hij is voorzitter van Kunstlijn Lunteren. En er is het is geen tentoonstelling, het is een gezamenlijke expositie, een atelierroute, op 13 en 14 juni aanstaande. Welkom Johan.
2: Ja, dankjewel.
1: Goed je weer te zien. Ja, fijn. Vind het ook leuk dat je hier zit, want je zit hier elk jaar toch al even te praten over de kunst in Lunteren.
2: Ja, want het bestaat al meer dan 20 jaar.
1: Geweldig.
2: Dus het is al een soort van routine geworden. Maar probeer het toch ieder jaar weer de aanbod vers te houden door gastexposanten uit te nodigen. Dus ja, we hebben een vaste club van bezoekers ook. En we timmeren aan de weg. En daarom zit ik hier ook.
1: Ja, precies, Jan. Timmert aan de weg. Een vaste club van bezoekers, maar ook weer andere kunstenaars.
2: Ook wel weer altijd gastexposanten. Ik heb bijvoorbeeld Tina Lindveld met abstract werk in de tuin, met tuinbeelden. En Ineke Snoek met keramisch werk.
1: En komen die ook uit Lunteren?
2: Nee, dat niet. Wij halen juist, wij vormen natuurlijk als kunstenaars, Lunterse kunstenaars, vormen we die atelierroute, vormen we Kunstlijn en organiseren we die atelierroute. En we zorgen juist ervoor dat we aanbod krijgen van buiten.
1: En hoe belangrijk is dat?
2: Dat is belangrijk om het fris te houden, om je atelierroute fris te houden. Want ja, na verloop van tijd, ik zeg al, we hebben een hele club van vaste bezoekers. Ja, en die weten dan wel wie Johan Timmers is. Daar zijn ze ook wel geïnteresseerd in mijn ontwikkeling. Dus ik ben ook wel weer altijd weer met nieuwe dingen bezig.
1: Rare vogels.
2: Gekke vogels. Vorig jaar was je ook op bezoek en je hebt ze gezien. En
1: ja.
2: Nu ben ik dan weer een beetje. Kijk, je kan een kruiswoordpuzzeltje gaan doen 's avonds. Maar ik duik mijn atelier in en ik ga lekker zitten experimenteren met hout. En ik heb dus kleine houten abstracte beeldjes gemaakt. En dan ben ik aan het spelen met spiegels. En dan ga ik kijken van hoe kan ik daar wat moois van maken.
1: Ja, dus het is eigenlijk, je verlegt steeds je eigen grens misschien.
2: Ja, dat is ook een beetje mijn kunstenaarschap. Ik ben eigenlijk altijd aan het onderzoeken. Materiaal en technieken. En daar doe ik wat mee.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, dat houdt je dus wakker ook.
2: Het houdt je wakker, het houdt je bezig en het houdt je scherp. En ik kan niet anders eigenlijk. Creëren is mijn leven eigenlijk, zou je het kunnen zeggen.
1: Geldt het ook voor de andere kunstenaars?
2: En dat geldt eigenlijk voor de meeste kunstenaars. Die zijn toch altijd wel bezig. Leonelle Stijn doet mee dit jaar. Dan Gerjo Hazeleger, die is er nog niet zo lang bij. En die schildert. En dan Bastiaan Berends, die ook met hele grote schilderijen maakt. Dus daar zit ook een enorme ontwikkeling in. Rietje van Tuil, ook altijd een vaste kunstenaar die meedoet. Maar ja, nu zijn ze met hun huis bezig. Daar zijn jullie vorig jaar ook geweest, denk ik, hè?
1: Ja.
2: Dat is een historisch pand en dat wordt nu helemaal. Ja, dan ben je daar weer druk mee.
1: Ja, precies.
2: En dat is ook een creatief proces. Want ja, daar moet je een heleboel voor organiseren en een heleboel voor uitdenken. We hebben nog meer. Maarten Hendricks, die doet nu niet mee, want die gaat verhuizen. Helaas, want dat was een heel waardevol lid.
1: Een mooi stekkie wonen die ook.
2: Een prachtig stekkie, maar die gaat richting Lobit verhuizen. Hmm. Maar doet nog wel mee in november, in oktober, november, met een expositie die we in Huizen Kernhem hebben. Ook naar aanleiding van ons
1: jubileumjaar. Ja,
2: ja.
1: Gaan we het zo nog even over hebben. Hoe werkt dat, zo'n kunstlijn? Hebben jullie vergaderingen, bijeenkomsten? Hoe gaat dat?
2: Uiteraard, we hebben vergaderingen. Voor de atelierroute. Dus wij organiseren ook met elkaar bijeenkomsten. Dat we elkaars werk bespreken. Ook heel waardevol dat je het met elkaar hebt over het werk. Dat je van elkaar leert. Dat is ook een belangrijk iets. En soms houden we een ja, dan doen we een workshop-achtig iets. Hè? Dus dan huren we een model in en dan gaan we boetseren. En op die manier kom je ook even uit je eigen comfortzone. Ja, en precies. Kun je ook met een andere techniek aan de gang.
1: Ja, want de route is steeds eigenlijk hetzelfde. Omdat de kunstenaars bepaalde
2: ateliers hebben. Ja.
1: Ateliers hebben. Is het te belopen? Hoe is dat?
2: Ja, zeker. De route is ook te vinden op kunstlijnlunteren.nl. En de route is nu, want we hebben ook wel wat Onno Gerritsen, bijvoorbeeld een van de kunstenaars, die exposeert nu met zijn films in het Witte Kerkje op de Kinijzerlaan. En dat was altijd een buitenpost, zal ik maar zeggen. En die hebben we juist weer naar Lunteren gehaald. En we kregen de mogelijkheid van Vrijzinnig Lunteren om het kerkje te gebruiken. Dus en dat, ja, het mes snijdt aan twee kanten, zou je kunnen zeggen. Op zondagmorgen dan houdt hij een lezing over in het Witte Kerkje. Over zijn film. Carrière en de manier waarop hoe die films ontstaan. En hij laat daar ook een korte film zien. Echt zeer de moeite waard om naartoe te komen. En hij is ook een beetje aan het experimenteren. Kijk, hij is natuurlijk voor een deel commercieel bezig. En dan zijn dat reclamefilmpjes voor bedrijven. Maar voor hem is dit natuurlijk ook een hele mooie aanvulling met met meer het experiment en het contact met andere kunstenaars. Dat is heel waardevol.
1: Het haalt hem waarschijnlijk ook uit de sleur van zijn werk.
2: Ja, zeker. En hij komt ook, hij doet weer eens even wat andere dingen. Ja. En dat laat hij ook zien tijdens de atelierroute.
1: Ja, heel belangrijk. Ik wil toch even hebben over jullie 20-jarig jubileum.
2: Ja.
1: Dat gaat gebeuren in oktober en november in Huis Kernhem.
2: Ja. Ja.
1: Kun je daar iets over vertellen?
2: Uitgangspunt is eigenlijk een boek, het laatste boek van Jan Siebelink wat hij geschreven heeft. Rouwjournaal. Dat is een rouwboek, zou je kunnen zeggen. Het gaat over het verlies van zijn vrouw.
1: Ik heb het gelezen, het is heel indringend.
2: Het is een indringend verhaal. Heel gefragmenteerd.
1: Ook heel persoonlijk.
2: En heel erg persoonlijk.
1: Ja.
2: En daar proberen we wat uit te halen. En dat kan, dat kan op een heleboel verschillende manieren. Want het geeft ook heel veel mooie sfeerbeelden. Waarmee je wat kunt als kunstenaar. En daar zijn we met elkaar mee bezig ook. Dus we hebben ook al een bijeenkomst gehad om daar eens even over te brainstormen. En maar er zal toch ook heel divers werk weer uitkomen.
1: Want als het goed is, gaat hij de expositie ook openen?
2: Hij opent de expositie en hij zal dan ook stukken uit zijn boek voorlezen. Ja, dat is geloof ik de bedoeling.
1: Ja. Nou, maar voorlopig eerst de kunstlijn Lunteren. Volgende week zaterdag en zondag.
2: Ja.
1: 13 en 14 juni 2026.
2: Van 12 tot 5.
1: Van 12 tot 5 de atelierroute. Ja. En ja. Wil je weten hoe die loopt, die route? Gewoon even naar de website van Kunstlijn. Van
2: kunstlijnlunteren.nl. En daar kun je een routekaart downloaden. En dan weet je de adressen.
1: Prima.
2: Het is handig om van tevoren gewoon daar even naar te kijken. Ja. Om zelf je route even te bepalen.
1: Ja.
2: Maar het is heel goed te doen lopend. Of met de fiets. En de weersvoorspellingen zijn hopelijk daar zijn we ook erg van afhankelijk. Hè? Maar
1: waiting
2: het ziet
1: for
2: er voor volgende week wel aardig goed uit.
1: Prima. Johan Timmers, voorzitter van Kunstlijn Lunteren. Tot een volgende keer maar weer. Hè?
2: Ja,
1: ik hoop dat je, voordat je de jubileum tentoonstelling hebt, nog een keertje bij me aan tafel komt zitten.
2: Ja, zeker. Ik doe dat heel graag voor jullie.
1: Veel plezier met iedereen en voor iedereen. En doe ze de hartelijke groeten. Ja.

0: van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: De column van George Knotneres.
1: George Knotneres zit bij mij aan tafel, bij ons aan tafel. En hij gaat beginnen met de column. En het gaat over de wolf, hè, George?
2: Ja, en misschien ook nog wel over iets anders.
1: Oké.
2: De dag van de wolf. We fietsten langs de biologische boerderij over het kronkelpaadje naar de bosrand. Achterop had ik onze kleinzoon van 4. Marijke fietste met onze oudste kleinzoon vooruit. Plots stormde een wolf over het pad naar ons toe. Ik schrok me wild en trapte als een gek om te ontsnappen. Toen ik zag dat het dier naar kleinzoon opsprong, begon ik te schreeuwen om hem af te schrikken. Dat kon niet verhinderen dat hij naar zijn voetje begon te happen. Het kwijl droop uit zijn muil, de machtige tanden ontbloot. Ik blies op mijn fluitje dat ik om mijn nek had hangen. Godzijdank, de wolf droop af. Verderop in het bos bekeken we de schade aan de voet van onze kleinzoon. Het viel mee. Geen bloed of zo, wel een tandafdruk in zijn schoentje. Wat waren we geschrokken. De hele dag stond in het teken van de wolf. Wat we zo net hoorden is niet helemaal zo gegaan. In werkelijkheid is wat ik hiervoor vertelde 40 jaar geleden gebeurd. Het waren niet onze kleinzoons met wie we fietsten, maar onze dochters. En het was niet een wolf die ons aanviel, maar een dobberman. Tot slot blies ik niet op een fluitje, maar het was het fluitje van de baas die de dobberman deed omkeren naar de boerderij waar we langs fietsten. Waarom heb ik de aanvang van deze column nu opzettelijk een beetje vervalst? Dat zal ik uitleggen. De aanval van de grote boze dobberman die ons 40 jaar geleden was overkomen, baarde toen geen opzien en zou dat nu ook niet doen. Maar de aanval van een wolf zou nu pagina 101 van Teletext halen. Nog dezelfde dag zou de vader uitgenodigd worden om bij het NOS-journaal en bij Jinek zijn verhaal te doen. Het zou de dag van de wolf zijn in Nederland. En dat zou niet gebeuren met een dobberman. Ook al was het effect, een tandafdruk in een schoentje, precies hetzelfde. Wie of wat bepaalt wat nieuws is? Waarom halen de 3000-jaarlijkse bijtincident

Oekraïne, Gaza, woke. Je bent voor of tegen elke... Of er zitten meerdere kanten aan. Wordt gezien als twijfel, zwakte, kleurloosheid. Je kiest niet, dus ben je fout. Best wel gek. Grappig bijna. Waren het niet dat het zulke ernstige consequenties kan hebben? Uitsluiting, verlies van vrienden, familievetes, geweld. In elk geval past gebrek aan nuance eigenlijk niet in ons land. We sloten niet uit, hielden van twijfel, ironie, lachen. In de film Dances with Wolves zien en horen we hoe polarisatie en haat worden overwonnen door vriendschap en liefde. Hoop doet leven.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zal vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: is één Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoorde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zijn Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de COVID-crisis een hoge positie bekleedde, tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar 1 graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Orgelmuziek van Eenvallei, de regionale omroep voor de Gelderse Vallei. Mijn naam is Joop Rodenburg en ik mag het programma vandaag presenteren. In de uitzending van vandaag een paar psalmbewerkingen van de organist Willem van Twillert. Van Twillert was van 1979 tot 2022, dus ruim 40 jaar, vaste organist van de Johanneskerk in Amersfoort. En daarnaast is hij bekend vanwege zijn kennis van historische muziek, zijn interpretatie van de orgelwerken van Bach en zijn eigen improvisaties en composities. En in deze uitzending laten we een aantal composities van hemzelf horen. Het boeiende daarbij is dat hij deze bewerkingen die ik ga laten horen van een toelichting heeft voorzien, zodat je als luisteraar meer te weten komt over de achtergrond, de stijl en de opzet van die bewerkingen. Bij de cd die van deze werken opgenomen is, is een boekje waarin deze allemaal zijn beschreven. De bewerkingen worden door hem gespeeld op het orgel van de Sint Kyriacus in Krefeld, Huls, in Duitsland. Dat is zo'n 30 kilometer ten oosten van Venlo. Een orgel met een historische kas uit 1783, maar waarvan het binnenwerk redelijk nieuw is van 1999. Allereerst horen we een intrada op Psalm 122. Psalm 122 is een intochtspsalm, dus het is niet vreemd dat deze bewerking de titel intrada draagt. Het stuk werd speciaal voor de uitvoering op het orgel in Krefeld geschreven. Dit orgel heeft namelijk een bijzonder register, de zogenaamde Spaanse trompet. Deze heeft trompetbekers die niet rechtop staan, maar horizontaal de kerk insteken. Dus het geluid wordt rechtstreeks de kerkruimte ingestuurd. En in deze compositie klinkt dat heel feestelijk. Bij het maken van deze compositie wilde de organist niet de trompet aan één stuk door laten klinken en heeft ervoor gekozen om in de compositie steeds naar een volgend hoogtepunt toe te werken, waarbij dan deze trompet op het juiste moment gaat klinken. Luistert u zelf in deze intrada van Psalm 122 van Willem van Twillert.

U hoorde de organist Willem van Twillert met Psalm 122 en Intrada. Hierna gaan we van Twillert een tweetal bewerkingen horen. Eerst een eenvoudige bewerking van Psalm 1, waarbij de melodie in het tenor verwerkt is. Gevolgd door een bewerking op Psalm 7, een zogenaamde ostinato. In die bewerking wordt een motief steeds herhaald en de registratie bestaat uit allemaal alleen maar labiale grondstem. Klinkt heel ingetogen en het wordt afgesloten met een koraal. Luistert u weer naar een uitvoering van Twillert op het orgel in Krefeld-Hulst.

U hoorde een tweetal bewerkingen, gespeeld door de organist Willem van Twirt. U hoorde achtereenvolgens Psalm 1 met de melodie in het tenor. En vervolgens een bewerking over Psalm 7, getiteld Ostinato, waarbij een motief steeds herhaald wordt, afgesloten met een zetting van Psalm 7. Hierna horen we een tweetal bewerkingen waarbij de melodie uitkomend in het tenor of in de sopraan verwerkt is. De eerste bewerking is van Psalm 18. De melodie klinkt uitkomend en wisselt soms van sopraan naar de tenorligging. En de tweede bewerking is van Psalm 19. Na drie melodieregels klinkt er een vrije melodie die als het ware een melodisch commentaar geeft op de psalmmelodie. Wanneer de eerste drie regels van de psalmmelodie worden herhaald, wisselt de begeleiding van zwelwerk naar terugpositief. En er wordt wat gespeeld met de melodieregels. Zo wordt een melodieregel uitkomend een octaaf lager op de trompet afgespeeld, terwijl bij een andere regel hij niet uitkomend wordt gespeeld. Kortom, een brede variatie. Luistert u naar deze twee bewerkingen van Psalm 18 en 19.

U hoorde een tweetal psalmbewerkingen van de hand van de organist Willem van Twillert. U hoorde achtereenvolgens psalm 18 en psalm 19. En als afsluiting van dit programma willen we een tweetal bewerkingen van psalm 98 laten horen, ook weer van Willem van Twillert. Als eerste een toccata en als tweede een fuga. De toccata begint eenstemmig en waait vervolgens uit over het hele klavier. De melodie volgt vervolgens in de bas. Daarna een middengedeelte waarin de melodie in kanon klinkt. De melodie wordt steeds onderbroken met motieven uit het eerste deel. En daarna de fuga, waarin een vaste melodie klinkt die als fuga, thema, melodisch verder uitgewerkt wordt. U hoort de organist Willem van Twillert met toccata en fuga over psalm 98.

U hoorde de organist Willem Vertwillert met Psalm 98 en daar een toccata en fuga over. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit programma Orgelmuziek. U hoorde psalmbewerkingen van de organist van Vertwillert, door hemzelf gespeeld op het orgel van de Sint-Kyriakuskerk in Krefeld-Huls in Duitsland. De samenstelling van dit programma was in handen van Anton Kranes. De techniek werd verzorgd door Harro Timmerman en het programma werd gepresenteerd door Joop Rodenburg. Dit programma wordt zondagochtend om 8:30 nog een keer herhaald. En natuurlijk kunt u het altijd nog een keer beluisteren via Radio Gemist op de website van Eén Vallei. Wij hopen de volgende week maandag weer te zijn om 6:30 met een nieuw programma Orgelmuziek. En we hopen dat u ook dan weer luistert.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
2: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
1: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

eerste lied van dit uur Zingend Geloven was Psalm 89, vers 1, 3 en 7, gezongen door het Rijsense Mannenkoor. Boven die psalm staat: Waar blijft des Heren trouw? Door de liederen heen horen we over Gods trouw. Zijn hulp mogen we verwachten als we onze ogen heffen naar Hem die hemel en aarde heeft gemaakt. En Remco Hackert zingt hier ook over in het lied Groot is uw trouw, o Heer.

Door de geschiedenis heen heeft God zijn trouw bewezen. Tot het einde toe zal hij doen wat hij heeft beloofd. En als wij het niet weten hoe, hij wijst ons de weg. Opwekking 874 en opwekking lied 687.

Hoe is het toch mogelijk dat God trouw is als wij ontrouw zijn? Omdat zijn karakter trouw is en vol goedheid. We mogen alles bij hem neerleggen. De hymne God Be In My Head is een traditioneel Engels gebed uit 1558. God, wees in mijn hoofd en verstand, in mijn ogen en blik, in mijn mond en spreken, in mijn hart en denken, bij mijn einde en mijn heengaan.

Het volgende lied, Laat er licht zijn, wordt gezongen door Reijer en Eline. Het is een gebed voor wie in nood verkeert. Als antwoord daarna is het lied Over Gods genade is mij genoeg. Opwekking 614.

heb voor u nog een paar andere liederen uitgezocht. Ze zijn van Mahalia Jackson. Zij was de koningin van de gospel. Mahalia stierf in 1972 in Chicago op 61-jarige leeftijd. Zij zong onder andere op de begrafenis van Martin Luther King in 1968. Zijn favoriete lied was Take My Hand, Precious Lord. Dat gaat Mahalia voor u zingen. Daarnaast het bekende He's Got the Whole World in His Hand. En Abide With Me. Blijf mij nabij wanneer de avond valt.

Blijf mij nabij wanneer de avond valt. En de avond is aan het vallen. We zijn zo ook weer aan het einde gekomen van het programma. Ik wens u het allerbeste en Gods zegen voor de komende periode. Dank u wel voor het luisteren naar deze zender. Harro, bedankt voor de techniek. Mijn naam is Henny Mulder en graag tot ziens.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
2: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, ja, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
1: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
3: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
1: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
2: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
1: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Voor jou en mij. Eén Vallei.
4: Een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
5: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

10th Avenue North met een nieuwe nummer, Broken People. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vlei. Mijn naam is Joran en net als altijd gaan we weer luisteren naar een aantal mooie nieuwe nummers die uitgekomen zijn deze week in de eigentijdse christelijke muziekwereld, waar je dus zojuist de eerste al van heeft gehoord. Ik zeg van tevoren alvast, normaal zit ik hier live, maar vandaag kan ik even 's avonds niet aanwezig zijn, dus dit is iets eerder opgenomen. Dus als het misgaat, hopelijk niet, dan hoop ik dat het vanzelf alles weer gaat werken, want ik kan er even niks aan doen. Maar we gaan zien hoe het gaat. In ieder geval heb ik nog 9 mooie andere nieuwe nummers waar we naar mogen gaan luisteren. En de eerstvolgende waar we naar mogen gaan luisteren is van Rent Collective en we gaan luisteren naar een nieuw lied, Evergreen.

0: Got no more idols, I surrender mine.
1: Stephen Stanley en Colton Dixon met een nieuwe nummer, Idols. Het volgende nieuwe nummer waar we naar gaan luisteren is van J. King. En we gaan luisteren naar zijn lied, I've Got Jesus.

Amazing Music met hun versie van het lied Amazing Grace. Het volgende lied waarna gaan luisteren is van Ten Rock. We gaan luisteren naar een nummer van zijn EP genaamd You Are Nothing. En daarvan luisteren we naar het gelijknamige lied.

Narnia met Heaven's Calling van hun 10e album dat ze afgelopen week hebben uitgebracht met de toepasselijke naam X. Het volgende nummer waarna gaan luisteren is van Roberto Rosso in samenwerking met Levite. We gaan luisteren naar het lied Cornerstone.

0: keer Roberto Rosso samen met Aftershock als The Uprising met hun versie van het lied So Be It. We gaan nu luisteren naar het laatste nieuwe nummer wat we voor deze week klaar hebben staan. Namelijk van The O'Bros. We gaan luisteren naar een lied, Wolken im Moshpit.
1: Wolken im

Keegan en LNA met het lied Provider. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is van Covenant Worship samen met een kinderafdeling van Covenant Kids met het lied With Every Step.

DC Talk met What If I Stumble van het album Jesus Freak uit 1995 alweer. Het volgende lied waar we gaan luisteren is van For King & Country en we gaan luisteren naar hun lied Cheering You On.

Rent Collective met Wild Love en daarvoor Need to Breathe samen met Ellie King met Who Am I. We gaan nu nog één lied luisteren voordat we even overschakelen naar het nieuws. We gaan luisteren naar Peter Burden samen met Matthew West met het lied Where Would I Be?

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
2: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
1: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
3: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
1: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
4: Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

Damascus met Manna. Welkom terug bij de tweede helft van het programma. We mogen nog het komende uur luisteren naar een aantal mooie christelijke nummers. En ja, ik hoop dat u er nog van gaat genieten. Het volgende nummer waar we mogen luisteren is van Elina. En we gaan luisteren naar haar lied Zielsgeluk.

Blessing Offer met zijn lied Feel Good. We gaan door met een lied van Elevation Rhythm. Die had ik eigenlijk ook vorige week in het programma zitten. Maar toen kwam het qua tijd even niet meer uit. Dus nu hebben we toch nog even een kleine extra herinnering weer aan het opwekkingsweekend wat voorbij is gegaan. Maar ja, toch nog even 4 minuten terugkomt met Elevation Rhythm met het lied Washed.

Hillsong Worship met Alexander Papas met het lied Good News. Het volgende lied waar we gaan luisteren is van Roy Tosh samen met Kate Thompson. We gaan luisteren naar een lied Rather Be Lost.

Cochran & Co. met I Got You. Het volgende lied waar we luisteren is van All City. Die kun je vast herkennen van het lied Fireflies. Maar we gaan nu luisteren naar zijn lied My Everything.

We Are Messengers met het lied Faith, Hope, Love. Dan zijn we alweer aangekomen bij het ene laatste nummer van deze uitzending. We gaan luisteren naar Four String samen met Thomas Redd met het lied Nothing Else.

0: man.
1: Zoals, oh, zo snel weer. Dat was dus Forrest Frank en Thomas Redd met Nothing Else. We zijn wel weer aan het eind gekomen van deze uitzending voor deze week. Ik hoop dat u heeft kunnen genieten van de muziek die gedraaid is. En mocht u daar nog iets van terug willen horen, kunt u dat vinden op onze Instagram-pagina thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K. Daar staat in de bio een linkje naar een afspraak met alle nummers die gedraaid zijn. Ik wens u nog een gezegende week toe. En tot volgende week bij een nieuwe uitzending. We sluiten af met The O'Bros met hun lied Amen, Broeder. Tot volgende week.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van de ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet